Takradatin nagina, takita, takita, takita, takradatin nagite, tete, da, datin, ta, takita, takadimi, takita, takita, takita, takita, takita, takita, takita, takita, takita, takradatin nagite, tete, da, datin, ta, dite, tete, kata, gardigina, da, trekete, kata, gardigina, da, takata, ta, da, tekete, da, trekete, da, trekete, kata, gardigina, da, takata, kata, tekete, kata, gardigina, da,